0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En tot zover het nieuws. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

Dit is DNO, jouw streekradio voor Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line.

0: Dit is DNO.
1: Stichting Groenkracht Staphorst heeft een nieuwe website gelanceerd. Op het platform dat actuele informatie, achtergronden en nieuwsberichten bundelt, wil ze inwoners informeren over de plannen voor de grootschalige uitbreiding van het munitiedepot in de boswachterij Staphorst en de gevolgen daarvan voor natuur, landbouw en leefomgeving. De website vormt daarmee een nieuwe stap in de zichtbaarheid van de stichting, die ontstond naar aanleiding van de plannen van Defensie voor een grootschalige munitieopslag in Staphorst. In augustus 2018 was de laatste editie van Hogeveen Culinair. Met een glas wijn in je hand en een al iets te volle buik onderweg naar nog een bordje lekkers. Langs het water van het knusse raadhuispark midden in Hogeveen. Dit jaar is Hogeveen Culinair terug op zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Hogeveen Culinair draait om genieten. Samen met vrienden, familie, collega's en andere liefhebbers komt u bijeen in een sfeervolle omgeving midden in het park. Het begint beide dagen om 2 uur en de toegang is gratis.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT- en datasystemen. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Museum Staphorst ontvangt jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het museum zijn deuren openen en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis, tradities en cultuur van Staphorst. Daar kan het museum nog wel wat hulp bij gebruiken. Zo is er een zoektocht naar nieuwe kassa-vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Ervaring is niet nodig, nieuwe vrijwilligers worden goed ingewerkt. Belangstellenden kunnen vrijblijvend kennis maken en meer informatie over de werkzaamheden krijgen bij voorzitter Jan Talen via 06-549-35168. 13 jaar lang maakte Willem van Spronsen deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Diever. Hij is nu even terug in het gemeentehuis, niet als bestuurder, maar als beeldend kunstenaar. Tot en met 1 september zijn in de bezoekershal 6 van zijn schilderijen te zien. Een schilderij van de oude kerk van Diever en 5 stillevens. De expositie in de bezoekershal van het gemeentehuis in Diever is te zien tot en met 1 september tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

0: was mij.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen, om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En tot zover het nieuws.
3: Zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden.
4: Mijn naam is Gijs Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. De brandweer probeert het uitbreidende vuur te bestrijden. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Ook moeten de buitengrenzen beter bewaakt worden. En Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort. 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

De boardwalk, ja, onder de boardwalk, moet ik zeggen. Ja, de Drifters waren dat. En daarvoor ook onze zingende dominee Pat Boone met Bernadine uit 1957. Ja, we gaan nu naar onze eigen George Baker Selection. Ja, die al sinds 1969 belandt elke single van deze groep hoog op de hitlijsten. Dat klopt. En ze zijn ooit eens begonnen met dat kleine gele zakje, of groene zakje moet ik zeggen, de Little Green Bag. En dat was een groot succes. En we gaan luisteren nu naar een Sing a Song of Love.

En 1000 vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door 1000 bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd, want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.

de French Song. En dat was niemand minder dan Lucille Starr. En daarvoor hadden we het orkest zonder naam met het Lentekind. Een oud nummer uit 1954. Ja, en ik heb ook even de verjaardagskalender even gehaald. En er stond er weer één op. De geboortedag van Timmy Duro. Die is geboren dus op deze 4 augustus, maar dan in het jaar 1940. Ze overleed op 63-jarige leeftijd op 30 mei 2004 in Las Vegas. Ze is geboren in Chicago in Illinois. Rosemary Timothy Timmy Duro. Ja, een Amerikaanse zangeres met de genres soul, contra-alt, stem met een, vanaf 1961 al actief. En in 1969 had ze een grote hit met haar debuutsingle Hurt. In 1981 maakte ze een comeback met onder andere haar album All Alone Am I. Met de gelijknamige single ook erbij. En ze belandde op de eerste plaats van de toenmalige LP Top 50. Uitgebracht door Nederlandse platenlabel. Ze had een nummers I Can't Stop Loving You, bijvoorbeeld van Ray Charles. En ook All Alone Am I, geschreven ook. Ook uitgebracht door Brenda Lee. Maar we gaan nu luisteren naar Only Love Can Break a Heart.

De geboortedag dus van Timmy Euro. We gaan verder met een nummer van Dave Berry. En die kennen we ook. Als Little Things. Daar gaan we naar luisteren, uit de jaren 60.

ZZ en de Maskers waren dat met de Cold Finger uit 1965. Ja, ik heb hier nog een bericht, dat zou ik nog eens even voorlezen voor aanstaande Pullendagen. Er zijn er nog een stuk of drie te gaan. En daar staan de deuren weer van de Hoogstraatkerk open op de Pullendagen in Hogeveen dus. En er staat ook een prachtig orgel die tijdens een aantal Pullendagen is te horen. Het is ook dus gezellig binnenkomen. We stellen de kerk open voor iedereen. En in de hal van de kerk hangen ook nog foto's van Anne Kuipers en Irine Kriel. En schilderijen van Valentia Obikshova en ook Ineke Post. Ja, en u bent dus van harte welkom ook voor een kopje koffie of even rustig bijkomen van de Pullendag. En op 6 augustus is daar Regine Edeveen met een grote harp. Als je van harpmuziek houdt, nou, dan is dat heel, heel mooi. En op 13 augustus bespeelt Erik Pasting het orgel. En op pangfluit is dan Joas Luiten te horen. En de laatste Pullendag op 20 augustus is Maurice van Dijk op trompet en Jorrit Wout op orgel. Dus je bent daar van harte uitgenodigd. Als je op de Pullendag, als het een beetje warm buiten is, dan kunt u toch een beetje koeling zoeken in de Hoofdstraatkerk. Aansluitend doen we de Dave Brubeck en Take 5.

Ja, La Danza de Zorba van trio Hellenic. Daarvoor hadden we nog een uit de verzameling Eendags Vliegen, een zangeres die ook kwam in de geschiedenis van de Eurovisie Songfestival. En dan gingen we naar de vertegenwoordigster van Monaco, Severin, en die het volgende lied, Een bank, een abre, een ruw, naar de eerste plaats zong, toen in 1971. Ja, wie daar ook aan meedeed, waren natuurlijk Brotherhood of Men. Ja, optredens en optredens en nog eens optredens. Dat was voor Brotherhood of Men uit Engeland in 1976 de reden dat iedereen de groep wil zien. In een hele simpele. In 1976 scoort de groep namelijk twee grote hits. Save Your Kisses for Me en ook My Sweet Rosalie. Ja, en concerten en tv-optredens en interviews volgen elkaar in hoog tempo op. Uitblazen is er voor deze Brotherhood of Men niet of nauwelijks bij. Maar ze mogen nou wel even uitblazen met Save Your Kisses from Me.

Ja, dat was Timmy Thomas met Why Can't We Live Together. En we kennen het ook van, ja, Sade. En ook kwam langs natuurlijk Circus Christus met Monica. En ook Brenda Lee met Dynamite. En daar zat zeker Dynamite in. We gaan richting de klok van acht. Dat doen we nog even met de Shadows. De Frightened City. En tot straks.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En tot zover het nieuws. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Vanuit Drenthe en Overijssel zijn wij...
3: Wij zijn DNO!
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe het Hitsmuseum.

0: Welkom in het Hitmuseum van Jan Willem Proost. Yeah!
1: Ja, welkom in het tweede gedeelte van het Hitmuseum. En dat deden we met niemand minder dan de Les Humphrey Singers. Ja, we gingen naar een muzikale duizendpoot, naar de Engelsman Les Humphrey dus. Hij begint zijn loopbaan als muzikus, bandleider, componist en ook arrangeur in het Britse leger. Dat dienstverband brengt hem ook in West-Duitsland. Na zijn tour of duty schrijft hij muziek en tv-series, dirigeert orkesten en treedt op als een pianist. In 1969 formeert hij zijn eigen groep, de Les Humphrey Singers. Ja, het is een klein koor, bestaande uit 4 zangers en 4 zangeressen. Ja, met Humphrey als leider en pianist. Ja, helaas is hij zelf al overleden, Les Humphrey. Prachtige nummers gemaakt, Mexico bijvoorbeeld, en ook To My Father's House en Spirit of Freedom. Een hoop voor de gospelwereld ook. Ja, en dit was dus Mama Lou, ook een bestseller. Ja, de mais staat er alweer en ik heb hier zo wat nummers over de popcorn. En wel beginnen eens even met Hot Butter. En dan hebben we het over zo'n eendagsvlieg. In 1972 kwam deze uitgebracht in verschillende uitvoeringen. Een lied van de gepofte mais dus. Popcorn Makers maakten er een nummer 1 hit van, maar ook die van de formatie Hot Butter. Die kwam ook gepoft op 1. En dan had je ook nog 2 systemen die net als Hot Butter en ook de Popcorn Makers binnenkwamen. Maar hier zijn ze, Hot Butter zelf met popcorn dus.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Yes van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. En Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het weer en de headline.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En tot zover het nieuws. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus